0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een 2 gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Chris, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye.
2: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons. En de hits die je kent.
3: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.
1: Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
5: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
6: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.
4: Simons.

0: gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor inwoners en perceeleigenaren in het gebied Heugterheide, Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juli van 8:30 tot 10:00 bij huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert. Aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Radio Horizon.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
7: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
6: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
8: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
6: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Written in the Stone op maandag 20 juli 2026. 7 over 10 uur. Luisteraars, goedemorgen allemaal. Het werk met Van Dommelen, Behind the Buttons.
1: Yes.
0: En een dank aan Rolf, wederom voor zijn ochtendprogramma. Elke ochtend tussen 7 en 9 uur. En wij gaan verder op deze aardige maandag. En genoten van voetballen gisteren, ja? Ja. Nou, ik heb eigenlijk meer zaterdag genoten. Ik bedoel, ik moet de woorden terugnemen. Want meestal is zo'n troostfinale is een beetje van, ja, het zal wel, hè, van de statistieken. Maar dat was een geweldige, leuke wedstrijd. Engeland tegen Frankrijk. Ja, en Engeland won dan nog 6-4. Hè. Gisteren dan de finale. 1-0 door Torres in de verlenging. En terecht verdiend eigenlijk wereldkampioen Spanje dus. Nou, we kunnen er heel wat discussies over laten gaan. Gaan we niet doen. Het is maandagmorgen. We zijn aan het werk of we hebben vakantie. En dat betekent lekker ook een muziekje op de achtergrond. Of op de voorgrond, mag ook nog. Black Eyed Peas.

This could be the last time. Ja. Uit 1965, Rolling Stones, hadden we voor je. En daarvoor de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. En we openden natuurlijk met die prachtige intro en de geweldige nummer van Earth, Wind & Fire in the Stone. Van de ene Stone naar de andere Stones gaan we helemaal vooruit. Ja, de Tour de France, een beetje triest gisteren allemaal. Het uitvallen van Jonas Vingegaard. En dan ziet de Tour er toch allemaal heel anders eigenlijk uit. Dat is gewoon jammer. Sleutelbeenbreuk heb ik begrepen. En ja, hij is niet meer van start gegaan natuurlijk. Het wordt nu voor onze zuiderburen. Nou, die vindt het helemaal geweldig. Want gisteren de ritwinst van Remco Evenepoel. En dan werd er ook even medegedeeld dat Remco ook een klassementsrijder is. En een bergetappe heeft gewonnen. What en dat is. Nou, dat is wat een feeling waard natuurlijk. Dus België gelooft toch een beetje in de kansen. Nou, 5 minuten, toch? Op de rij. En dan komen de bergetappes nog. We gaan de Alpen beginnen van de week. Nou.

Ja, speciaal voor die mensen die houden van een kleurrijk spektakel. Dat kan. Vandaag is het Roze Maandag, Tilburgse kermis. Dus draaiden wij Rutschakot met De Hartslag. En daarvoor hadden we DJ Bobo en Irene Cara in productie. En dat heette dan weer What a Feeling. Goed, nou, kleurrijk spektakel dus vandaag. Voor de mensen die dat leuk vinden, zal het erg druk worden. Want het is echt kermis weer. Dat merken we hier in de regio ook wel. Hè? Echt kermis weer is het. Had de geluiden gehoord hier vanuit de Maris. De Maris is dat het keigezellig is geweest. Ook Valkenswaard kennen. Leuk weekend met veel muziek en entertainment.

0: Now.
1: Thank the Lord for the night time. Bijna 10:30. Dit is uit 1967. Neil Diamond, hebben we goed geluisterd naar de Rolling Stones. Wij ook, dus daar zo. De riffeltjes lijken een beetje op de last time van Rolling Stones, inderdaad. En nou ja, in die tijd kon er een beetje geleend worden, toch? Dus, ja, ja, doen ze tegenwoordig wel vaker, hoor. Al begonnen. De dames Pepsi en Cola. Nee, Pepsi en Cola. Sorry, Pepsi en Shirley moet ik zeggen. Ja, dat is veel te vroeg, joh, voor die flauwekul, hè? Ja.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at work.
4: Radio Horizon. Well, I woke up this morning.

Dat was Crispian St. Peter en You Were On My Mind. Was eigenlijk de opvolger van de Pied Piper, hè? Geloof ik. Was een groot hit van die meneer. Dat was een plaatje in 1966. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groeze voor de presentatie wederom van de agenda berichten.

0: andere keer misschien.
1: Ja. Nou, fijn. We zijn wel opzij gegaan, hoor. Jazeker. Dat was... hey, jongens, de vakantietijd, hè. We doen het even rustig aan. Maar dat was wel de plaat van Herman van Veen. Zijn grote succes. Opzij, opzij, opzij. Ja, nog een keer opzij? Oké. En daarvoor hadden we ook nog muziek van Genesis. Heerlijke plaat, Invisible Touch. En hier is Beyoncé. MUZIEK

ja, goed hè. Nou ja, het blijft gewoon goed. Het geluid van de Eagles en How Long. En daarvoor hadden wij ook nog de jonge dame Beyoncé met Texas Hold'em. Nog gedraaid bij Horizon. Het werk in de vakantiemodus. Ja, lekker genieten. Als je vakantie hebt van de mensen die nog aan het werk zijn, hou het lekker rustig aan vandaag op deze maandag de 20e juli. Mensen die al terug zijn van vakantie, leuk en fijn. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad en weer veilig bent thuisgekomen. En voor hen die nog moeten gaan, later in het jaar, toch, nog even doorbijten. We komen allemaal goed. Hier is muziek van Sheila E. uit de tijd van Prince. En dat heet The Bells in Mark.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

luisteraars, wederom van harte welkom. We're going to Ibiza. Hoor, dit is al natuurlijk met verdomme achter de knopjes. Openen wij heel zonnig met de plaat van de Benga Boys. En we're going to Ibiza. En er zijn natuurlijk, het gaat over het algemeen, over heel de vakantie. Hè. Overal waar je ook naartoe gaat, laat er een mooie vakantie van maken. En geniet ervan, hoort erbij. Ja, zeker.

0: Het waren broer en zus Kessoen, Mac en Katie Kessoen, hun grote hit Freedom. En vorige hadden we een muziek uit 1973 van Jürgen Markus, Ein Festival der Liebe. Dat was ook zo'n wereldhit.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Ja. Radio Horizon.
0: Mooi, hè? Ja. Even een jingletje tussendoor geslipt. 11:11. 11:11? Ja, dat is nou vandaag. 20 juli. Nou ja, oké. Dan denkt hij toch ergens aan, hè? Dat gaan we nog niet doen. Hier is Lionel Richie, kom maar.

grote succes was er altijd voor Cliff Richard en de Shadows. En dat was iemand, The Young Ones. En even kijken, Sarah Evans gaan we het nog voor je draaien. Leuke plaat. En Lionel Richie hebben we al gedraaid, hè? All Night Long. Nou ja, goed. Kan je opnieuw op een plaatje leggen? Oh. Ik dacht, een startknopje wil niet werken, maar... Hij stond nog op pauze.

Groot hit voor Avicii was dat het Hey Brother. En wat het weer betreft vandaag, ja, nou het zo gaat of 21, 22. Het waait een beetje behoorlijk, maar het is toch goed te doen. En tussen de wolken door, ja, dat schijnt de zon. Dat is het bekende spreuk met het weer, hè, natuurlijk. En hier is een opname van Huey Lewis en de News. En het heet A Perfect World.

0: gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor inwoners en perceeleigenaren in het gebied Heugterheide, Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat ze zelf kunnen doen om het risico op natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juli van 8:30 tot 10:00 bij huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert. Aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heze Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is

0: Ja, Don't You Leave. Dat was de opname van de T-Sat in 1966. Een hit single succes eigenlijk wel. Maar ook van de LP Emotion. En de voorzichtige intrede van Hans van Eyck. Die kwam erbij. De zang was van Peter Tetro.
1: Peter Tetro.
0: En we bedanken Hans van den Broek en Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Hier is muziek van ABBA.

Way Down Yonder in New Orleans. Ja, en dat was Freddie Cannon. Welk jaar? Even kijken. Nou, dat is lang geleden in ieder geval. Begin jaren 60 ergens. Ik ben het hier kwijt. 1960, nee, zei. En als je denkt van, daar komt mij bekend voor, dat kan wel kloppen. De intro wordt gebruikt door Longtail Ernie en de Shakers. En dit is, dat is het origineel. Een klein stukje nog, laten we even. Ja, dit. Dat. Ja. Bekend, hè? Ja. Die hebben dat ook geleend. Ja, die jongens lenen ook van anders natuurlijk. Hier is Bluff en het heet Zoutelanden. Landen.

Ja, en die toegift kreeg je er gratis bij. Hè? Dat was de Big O, Roy Orbison en Hurton hebben we gedraaid voor je. En ook gingen we nog naar Zoutelanden met Bluff. En hier is het leuke plaatje en de leuke formatie Spargo, You and Me.

Dat was opname van Spargo en You and Me. En hier zijn de Jams en het heet Tequila. En voor mij een beetje de hoogste tijd geworden om voorzichtig afscheid te nemen. Op deze maandagochtend, de 20e juli 2026. En de vakantiemodus van Edward met Van Dommelen achter de knopjes. We zijn het gewend toch? Ja.

0: We zijn Tequila, de koffieversie. Ja, de koffieversie. Zo dadelijk hebben we een Bob Sinclair voor je. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de hoogste tijd voor de smaak van smaak, de muziek daarvan. En dan de middag in met Peter van Echt en zijn...
1: Tequila.
0: Oh, tequila. Nee, houd maar aan de koffie dus. Hè. Peter van Echt hebben ze vanmiddag dus tussen 2 en 3 met de tussenuur. En tussen 4 en 6 met Echt van Echt. En dan gaan we de avond weer in. Ik zou zeggen, geniet hier bij Horizon. We gaan gezellig door voor je. En morgen ben ik er weer met dit programma vanaf de klok van 10 uur. Dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Vestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. Twee mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde de charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A67... van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knopen de Hocht... 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A73 veroorzaken file op de N273... Venlo richting Maaseik. Tussen Kessel en Rochel 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht tussen de A2... en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: van 1,3 kilometer te lopen. Iedereen kan meedoen. Lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Echt.

Todd Pipes was naast zanger van Deep Blue Something ook Engels leraar op een christelijke privéschool. Hij werd ontslagen toen Breakfast at Tiffany's op de Amerikaanse radiostations te horen was. Want ouders hadden bij de school geklaagd dat hun kinderen les kregen van een rock'n'roller. Het is ongelooflijk. Het is maandag, het is 20 juli, even na 2:00. Welkom bij dit nieuwe tussenuur, ook in deze vakantieweek. Elke werkdag dit programma, met nu Prince en The Revolution. I never

0: De derde regionale hittegolf van 2026 is voorbij. Afgelopen zaterdag bleef de temperatuur in het zuiden en zuidoosten van Nederland voor het eerst sinds 9 juli onder de 25 graden. En daarmee kwam een einde aan een hittegolf die in onze regio 9 dagen heeft geduurd.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

derde regionale hittegolf is dus voorbij sinds afgelopen zaterdag. Maar ik denk niet dat iemand daar rouwig om is. Het is nog steeds een lekker zomersweer met 23 graden. Wie doet je wat? Hadden wij Stevie Wonder en You Are The Sunshine In My Life, of My Life. Het omstreden paviljoen op de markt in Valkenswaard mag blijven staan, lezen wij. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald in een uitspraak van 23 juni die deze maand werd gepubliceerd. De gemeente moet wel de bezwaarmaker ruim €2.200 aan proceskosten vergoeden. En de zaak werd aangespannen door een ondernemer die tegenover het paviljoen een kunstgalerie exploiteert. Dit is de Cutting Crew.

Ja, de Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Die afgelopen vrijdag, de 13e toer-etappe, volgde op NPO 1. Zag ineens de naam Heze voorbij komen. Op het wegdek van de etappe tussen Dol en Belfort stond met hele grote letters Heze te lezen. Precies op het moment dat het peloton er voorbij kwam. En ik heb me laten vertellen dat ze daar 5 liter tekst voor nodig hebben gehad. En op onze website zie je een hele leuke foto daarvan staan.

op deze maandag klinkt hij natuurlijk hartstikke goed. Deze Tuesday van Jan Danny Vera. De gemeente Kranendonk en Nederweert organiseren een gezamenlijke informatieavond voor inwoners en perceeleigenaren in het gebied Huchterheide-Weerterbos over natuurbrandmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht waarom natuurbrandmanagement in dit gebied belangrijk is, welke maatregelen worden genomen en hoe verschillende partijen samenwerken aan een veilige en weerbare omgeving. Ook krijgen bezoekers praktische tips over wat zij zelf kunnen doen om het risico op een natuurbrand te verkleinen. De bijeenkomst vindt plaats morgen dinsdag 21 juli van 8:30 tot 10:00 bij Huiskamer Daatjeshoeve in Nederweert. En aanmelden kan via de website van de gemeente Kranendonk. The Blue Monkeys, It Doesn't Have to Be That Way.

van George Ezra. You're the dance all over me. Het is 2:30 geweest op deze maandag. Het UWV brengt jaarlijks in kaart in welke sectoren de baankansen het grootst zijn. Ook nu de krapte op de arbeidsmarkt iets afneemt, zijn er nog bijna 250 kansrijke beroepen voor werkzoekenden in Noord-Brabant. Zo meldt het UWV. In Zuidoost-Brabant liggen er veel kansen voor onder meer timmerlieden, monteurs en voor mensen die in de verzorging willen werken.

0: van Morgan Wallen en Post Malone van ongeveer een jaartje geleden. En je hoorde I Ain't Coming Back.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

in de vakantieperiode. Elke dag een tussenuur tussen 2 en 3 uur hier op Radio Horizon. En suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Laat het mij weten via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Was dit Cindy Lauper en You're the Girls Just Want to Have Fun. Bezoekers kunnen kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budel-Dorpplein op woensdag 29 juli tijdens Dorpplein in de Kijker. Het programma omvat een presentatie in het Kantinetheater en een rondleiding door het Fabrieksdorp. Woensdag 29 juli dus. Kantine Theater Budel-Dorpplein. Aanmelden via events@vvvkranendonk.nl. €7 voor volwassenen en kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis.

op mijn vingers getikt. Over de bijzondere kennismaking van Budel Dorpplein op woensdag 29 juli tijdens Dorpplein in de Kijker. Het is €7 voor volwassenen, €4 voor kinderen tot 14 jaar en gratis voor kinderen tot 4 jaar. Nu is het wel helemaal duidelijk. En mocht je er nog meer over willen weten op onze website, staat natuurlijk een behoorlijk groot artikel daarover. En aanmelden kan dus via events@vvvkranendonk.nl. Dit is Guus Meeuwers.

De single gaf ABBA haar eerste live concert in Engeland in de Royal Albert Hall. Je hoorde Knowing Me, Knowing You. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen alweer van dit tussenuur. Het is snel gegaan deze maandag. Betekent vaak wel dat we het naar ons zin hebben gehad. Doen we morgen uiteraard weer. En voor een ieder die het horen wil, om 4 uur zijn we er straks weer met een nieuwe Echt van Echt.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden 10 mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hit.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
4: En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
8: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
10: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
11: Start je dag met Fortune Coffee.
12: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is weer dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorinchem over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76, alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Het is even na 4 uur geworden op deze maandag, deze 20e juli. Ondanks de vakantieperiode zijn we er toch elke werkdag met het programma Echt van Echt. Van maandag tot en met vrijdag. Tussen 4 en 6 uur. En u mag ook tijdens de vakantieperiode gerust een reactie uitgeven. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Gaan we er in ieder geval een hele gezellige middag van maken. Het begin ook van deze nieuwe werkweek. Want nog niet iedereen heeft vakantie natuurlijk, hè. Goedemiddag, welkom. Dit is Annie Lennox.

zomert op je radio. Marshmallow en Kelsia Ballerini en Another Drink. Ze staan genoteerd in de hitparade met deze plaat. Het is bijna 15 over 4 geworden. Ja, de derde regionale hittegolf van 2026 die is voorbij. Afgelopen zaterdag bleef de temperatuur in het zuiden en zuidoosten van Nederland voor het eerst sinds 9 juli onder de 25 graden. En daarmee kwam een einde aan een hittegolf die in onze regio 9 dagen heeft geduurd. Maar ik denk dat er niemand echt rauwig om is uiteindelijk. Want we hebben nog steeds te maken de hele week lang met mooie zomerse temperaturen. 23 graden.

0: nieuwe van Lost Frequencies. De artiestennaam van Felix de Laat. Hij werd geboren op 30 november 1993 in Brussel. En hij werkte samen met artiesten als Felix Jane, Sandro Cavazza, James Blunt en ook Alloy Black.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine. I think I'm done.

Dr. Anton Matthijsselaan in Budel die gaat weer open. Dat gebeurt morgen, woensdag 22 juli, aan het einde van de dag. De gemeente laat weten dat ook het parkeerterrein van de Jumbo en Albert Heijn dan weer normaal bereikbaar zijn. Na 24 juli liggen de werkzaamheden ongeveer 3 weken stil vanwege de bouwvak. En vanaf 17 augustus hervat de gemeente de werkzaamheden aan de rijbaan richting het Kapucijnerplein. Om de opbouw van de Budelse kermis mogelijk te maken, worden de werkzaamheden daarna weer tijdelijk onderbroken. En zo kan de kermis veilig worden opgebouwd en ook doorgaan. Budelkermis, schrijf het alvast op je agenda, is van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september. Dit is Crowded House en The Weather With You.

het net over de Dr. Anton Matthijslaan in Budel, dat die weer open gaat. Dat klopt ook wel, maar dat is niet morgen, maar woensdag 22 juli aan het einde van de dag. Het is maar dat je het even weet. En voor alle duidelijkheid. Ken je deze nog? Mr. Dan Johnson.

0: is een Amerikaans acteur en ook zanger. Hij won in 1986 een Golden Globe voor zijn hoofdrol als James, oftewel Sonny Crockett, in de politieserie Miami Vice, waarin hij meer dan 100 afleveringen speelde. Don Johnson, Tell It Like It Is. Het is tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

0: Mooie muziek van James Bay en Jorden Hold Back the River. En zojuist hebben wij natuurlijk ook nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. Alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Muziek van Raccoon, dit is Bring Me My Horse.
1: Don't raise your voice, you did what you did. You put your hand.

true. Muziek van Raccoon en Bring Me My Horse. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt 14 clusters natuurgrond te koop aan langs en in de omgeving van de Tongreep ten zuiden van Valkenswaard. Het gaat hier om ruim 87 hectare natuurgebied dat eigendom is van de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel en deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland NNN. Stay.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Hier doe je er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Connect. Het thema van het lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst weer door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en Lieshout. Schrijf

0: Argentinië heeft zich zeker niet van zijn allerbeste kant laten zien. Zeker aan het einde, of beter gezegd, na de wedstrijd zelf nog. Hadden wij Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws

70 medewerkers van woningcorporatie Wocom verruilden onlangs hun werkplek voor de wijk. Tijdens de eerste editie van Wocom Doet hielpen zij huurders en bewoners initiatieven uit te voeren. En daarbij ging het onder meer over het opknappen van een ontmoetingsplek tot het vergroenen van een buurt. Ja, zo zijn ze dan ook alweer, hè? Hadden wij Enrique Iglesias en Baila Mos een heerlijke zomerplaat. Jouw vakantie is begonnen. Dit is het Electric Light Orchestra.

over the world. Je kunt lekker blijven luisteren. Ook tijdens jouw zomervakantie naar Radio Horizon. Het Electric Light Orchestra en All Over the World. Wow.

Ja, ik moest er toch even aan denken, aan de berichten die ik afgelopen weekend heb gelezen over dat er best wel wat jongeren zijn overleden tijdens verkeersongevallen. En ja, ik moest denken aan die berichten toen ik aan het luisteren was naar deze Drive Safe. En dat is toch wel het advies wat we u graag mee willen geven. Doe het voorzichtig. Miles Smith en Niall Horan hadden we.

Ja, Kiki D en Elton John zijn allebei fan van Motown-duetten à la Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ze zongen het nummer destijds los van elkaar in. Hij in Toronto en zij in Londen. Het nummer werd geschreven door Elton John en Bernie Taupin onder de schuilnamen en Orson en Carte Blanche. Maar wat dat uiteindelijk voor nodig was, is mij nog steeds onduidelijk. Want deze Don't Go Breaking My Heart was in het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten. En trouwens ook bij ons een van de best verkopende platen van het jaar 1976. Ah, lekker was het, hè? Ja. 5:30 op deze maandag. Echt van echt hier op Radio Horizon met Ray Parker Jr.

het is nog steeds kermis in de stad, hè? Kom je voorbij, zwaai even naar ons. Hadden wij Daft Punk en Pharrell Williams en Nile Rodgers en Get Lucky. En daarvoor hadden we nog Ray Parker Jr. en Radio en A Woman Needs Love. De kermis die duurt nog tot en met morgen. Dus geniet ervan. En ook in Valkenswaard, daar kun je ook kermis vieren. Ja, het is echt het kermisseizoen eigenlijk, hè? Leuk is dat altijd. Ja, heerlijk. Ik hou er wel van. Zometeen een lekker visje. Heb ik wel zin in eigenlijk. Dit is Patti LaBelle.

0: Het AV Des Eersel de zomertrim lopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Milo en One of It. En daarvoor hadden wij nog de meest recente van Bente 321. En bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Groeze voor hun bijdrage voor deze maandag, deze 20e juli, wat de Horizon Agenda betrof. Fijne avond en we spreken elkaar morgen uiteraard weer.

na al die jaren vind ik het nog steeds een ontzettend lekker deuntje. Hadden wij muziek van The Flirts en Yoda Passion. En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze maandag, deze 20e juli. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Frans van Dam en knooppunt Leenderheide. En later nog de maandag editie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Hadden wij even geleden een plaatje of 3 zo ongeveer. Bente met 3, 2, 1. Bruno, die doet het net andersom. Fijne avond nog. Tot morgen.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Verderop op de A2 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er dan een kwartier langer over. En op de A58, Eindhoven richting Tilburg, is bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Dam.
4: Als ik zo hier in de studio zit, is het best nog warm hoor, jongens. We redden het nog wel. Maandag 20 juli 2026. Zo, we zijn van voetbal af, zullen we dan maar zeggen. We gaan beginnen. Ja, het was jammer eigenlijk. Ik was er net aan gewend geraakt, een beetje. Dit is ABBA 76. Dancing Queen.

0: Nou, er is toch een klein beetje het goede gevoel aan, hè, van het zomerweer. De meeste mensen die gaan volgens mij volgende week op vakantie daar.
1: Eind deze week, ja.
0: En dan 3 weken. Nou. 7 over 6, dank aan Peter van Echt voor Echt van Echt. Die snoort op vakantie, hè. Die gaat altijd maar door. Dit is een nummer 1 uit 84. Wang Chung en Dance All Days.

Ik zou de line-up van Tomorrowland eens moeten bekijken. Of dat hij gespeeld heeft. De man uit Lugano in Zwitserland. Michael Kleis. En Hey Lady Lux. Een hit uit 2013 alweer. Een vol programma vandaag. Dat zeggen we altijd natuurlijk. De ANWB komt straks langs. Rond 6:30. Daar kunt u min of meer uw klok op gelijk zetten. Die vertelt ons hoe dat het staat... Langs hier in wegen. We hebben een nieuwe Simple Shazam. We hadden hem vorige week al. Charlie Putt, Michael McDonald, Kenny Langen. Dat hoor je allemaal straks. En vooral veel leuke muziek. En vooral zomers ook, dat doen we ook. Dit is Margriet Eshuis nog een keertje.

Dat hoef je niet te zijn hoor, dat is veel te warm. Ik kan beter hier zitten met tussen de 20 en de 25 graden. Dat is beter. Straks nog, Sophie Alice Baxter. Zagen we die niet voorbij komen op het Concert at Sea? Dacht het wel, hè? Ja. Maar eerst deze uit Nederland. Another 54 Ultra. Hier is Talk to You.

was de eerste keer dat ze langskwam op het Concert at Sea. Samen met Bluff, Suzanne en Freek, Direct, James Arthur, Counting Crows en Kensington stond ze bovenaan op de lijsten, inderdaad. We draaiden Murder on the Dance Floor. Grootste hit van Sophie Ellis Baxter. 2002 alweer. Beetje vergane glorie. En over vergane glorie gesproken, jongens. We gaan terug naar de jaren 80. Band die zich niemand meer herinnert. Als je wat ouder bent, toch in ieder geval. Dit is Pablo Cruz en hoe heet hij ook alweer?

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

was de Simple Shazam in 2023. Rolf en ik hoorden het en dachten... Hey, wacht eens even. Is dit nieuwe materiaal van Journey? Maar dat was het niet. Hugo's Voyage, oftewel Hugo Valente. De liedzanger lijkt zo vreselijk veel op de stem van Steve Perry. Dat we er maar de Simple Shazam van gemaakt hebben destijds. Het album wat uitkwam van de heren heette Inception. En wij draaiden Sound of a Broken Heart. 7:10. Dit is Snow.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Deltain Tempo worden de singles uitgebracht voor Teddy Swims. Break Up and Reverse draaiden we zijn allernieuwste single. Daarvoor Ella Ella gaat over Ella Fitzgerald en de Frans Gal.

Detroit, daar komen ze vandaan. En over Detroit gesproken, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we over niet al te lange tijd een lekkere Motown-avond gaan doen. I'll Be Around draaiden we nog een keer uit 1973. We zijn er doorheen, jongens. Simpel Shazam nog voor deze week. Dat is die goede single van Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins en Love in Exile. Ik vind hem goed. Je hoort hem morgen weer. Prettige avond.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bijna 3 minuten over 7. Welkom bij de maandag editie van Horizon Verbreed. Wij danken Frans natuurlijk. Hè. Morgen om 6 uur is hij er weer. En wij zijn er tot 9.

geen Harry op de radio. Mevrouw Debbie Harry, samen met haar band, beter bekend als Blondie. Je hoorde Call Me. Zo, 6,5 minuten over de klok van 7 uur. Welkom bij de maandageditie van Horizon van Breed, dames en heren, jongens en meisjes. Tot 9 uur ben ik bij je met, ja, wat allemaal? Natuurlijk, omdat het maandag is, muziek die je niet kent. Dit keer een onbekende versie van een bekend nummer van Robbie Williams. Een hele bijzondere Live is Live hadden we eigenlijk vorige week al willen doen. Maar door omstandigheden met treinen en zo kon ik helaas niet in de studio aanwezig zijn. Nou, vandaag een legendarisch optreden op Live Aid. Vorige week was dat precies 41 jaar geleden. Je hoort een mini-concert dat de geschiedenis inging als misschien wel het beste concert ooit dat die groep die het zingt gaf. Hoe dat zit, je hoort het straks allemaal. We hebben natuurlijk ook weer oude meukjes leuk. Met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Erik Zonder Zee met K. En daarin gaan we natuurlijk ook weer op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze hit van The UBs. There's magic in Kingston Town. Kingston Town, de oerversie. Daar gaan we later vanavond naar op zoek. Dus blijf erbij.

for you. Bruno Mars en Risk It All en daarvoor het goede doel met België. Even een welgemeende felicitatie aan de Zuiderburen. Ze zijn gestegen op de FIFA wereldranglijst van 9 naar 8. Het is alleen wel jammer dat dat dan weer ten koste van Nederland is gegaan. Want wij zijn daardoor gezakt van 8 naar 9. Maar goed, de Belgen hebben het verdiend. Zij kwamen hoog.

de heren van Duran Duran en de Wild Boys. En daarvoor de Pasadena's en Riding on a Train. Ja! Lekkerste muziek hoor je natuurlijk voorbij komen op de maandagavond. En de rest van de week natuurlijk ook, hè, Radio Horizon. Dat zijn wij, ja. Hey, ik heb hier een album voor me liggen. Sing When You're Winning uit 2000. Daarop best veel hits. 6 stuks in totaal. Rock DJ. Kids, een duet samen met Kylie Minogue. Let Love Be Your Energy, Eternity, The Road to Mandalay en Supreme. Dan hebben we het over een album van niemand minder dan Robbie Williams. Ja, Supreme trouwens, dat singeltje werd hier in Nederland nummer 8 en in Frankrijk nummer 12. En op de Europese versie van het album stond als bonustrack ook een versie van Supreme, waarop Robbie Williams in het Engels en in het Frans zong. Van het album Sing When You're Winning, track 14, de Engels-Franse versie van Supreme. Die heet nog steeds zo, Supreme.

0: Supreme. Robbie Williams, de Engels-Franse versie van Supreme. Het is anderhalf minuut voor de klok van 19:30. Je luistert naar Radio Horizon. Horizon verbreed. Tijd voor weer een verkeer. Vanavond nog zonnig. Het kwik daalt de komende uren tot een graad of 11. Dat is weer even wennen, hè. Dat zijn toch weer koude temperaturen, zeg. Ook morgen een zonnige periode, al gaan we ook stapelwolken zien. Het wordt dan wel weer zo'n 24 graden ongeveer. Woensdag meer bewolking en kans op een bui. De middagtemperatuur ligt dan rond de 21 graden. En vanaf donderdag weer droog met geregeld zon. Donderdag 23, vrijdag 25. En in het weekend wordt het weer zo'n 27 graden. En in de nachten deze week is het 12 tot 14 graden. Daar moeten wij het mee doen.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een update wat betreft de files in de regio. Het valt allemaal mee, behalve op de A2. Volgens de laatste berichten is de A2 nog dicht ter hoogte van Weert. In de richting Eindhoven. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag al daar. En er moet nog onderzoek verricht worden. Dus mocht je van het zuiden naar het noorden rijden over de A2, hou dan rekening ermee dat je omgeleid wordt.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.

0: daar wordt er vrolijk van. Zwoele zomergedachte. Rutger van Barneveld. Eindelijk heeft hij zijn hit te pakken. Eindelijk hoog genoteerd in de hitparade. En je hoort hem weer, hè? Op Horizon, daar houden we wel van een fiesje.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: Ah, even terugkomend op de vertraging op de A2. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Daardoor is één rijstrook inmiddels vrijgegeven. De andere rijstrook blijft dicht tijdens de herstelwerkzaamheden aan de vangrail. En de verwachting is dat dat rond 10 uur volledig zal hersteld zijn. En dan kan de volledige rijbaan richting Eindhoven weer vrijgegeven worden. Maar ja, de vertraging is inmiddels opgelost. Dus je kunt weer van het zuiden naar het noorden rijden. Dus je hoeft niet meer om te rijden. Dat is altijd goed nieuws, hè?
2: Je had erbij moeten zijn.
3: Life is life.
2: Life is life.
0: Ja, en dan zijn we toegekomen aan Life is Life. Hadden we eigenlijk vorige week al willen doen. Omdat het toen exact 41 jaar geleden was dat Live Aid werd gehouden. 13 juli 1985. En ja, op dat Live Aid was één legendarische. Ja, er waren een hele hoop legendarische optredens. Maar er was er eentje. Ja, die gaat er echt wel de boeken in als misschien wel het beste optreden dat de band waar we het over hebben ooit gegeven heeft. We hebben het namelijk over Queen. Zij zongen daar, even kijken, 2, 4, 6 nummers. En nog even een EO-promotielied. Hoe dat zit? Nou, je gaat het allemaal horen, want je gaat het hele concert van Queen, wat destijds gegeven werd, ga je nu horen. In live.

Tero. All right.

het legendarische Live Aid concert van Queen. We are the champions, daarvoor We Will Rock You. Daarvoor voor Crazy Little Thing Called Love. Daarvoor Hammer to Fall. Daarvoor het EO-promotielied door Freddie Mercury. Daarvoor voor Radio Gaga. En daar weer voor Bohemian Rhapsody. En dat allemaal in het kader van Life is Life. I've got

dames en heren. 20 seconds. Lekker plaatje dit. Ja, heerlijk. Word ik vrolijk van. Oeh, tijd voor een mededeling van huishoudelijke aard. Ik ben er even vandoor. Bye, bye.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in het zuiden van het land op de A67... Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de weg dicht. Het verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zo, we zijn wel bijgepraat over het nieuws en het verkeer. Dus we kunnen weer veilig beginnen met het 2e uur van de Horizon Verbreed. Tot 9 uur!

U hoorde de Jody Singers onder leiding van Jody Piper natuurlijk. Hè? Ja, en ook nog een beetje Marco Borsato. Dromen zijn bedrogen daarvoor. Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Hey, 11 minuten over de klok van 8 uur. Welkom in 2 uur van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je met Oude Meukers, ook leuk. Fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik Zonder C met K, waarin we op zoek gaan naar het origineel van een grote hit van UB40.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. Belgische vriend met nooduitgang. En daarvoor ABC in All of My Heart. Het is weer de hoogste tijd om lekkere oude muziek te gaan draaien op deze maandagavond. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in oude meuk is ook leuk. We hebben er weer drie voor je uitgezocht. Harry Klonkenstein, zo dadelijk. O.O. Den Haag, 1982. Daarvoor I Love to Love uit 1976 van Tina Charles. Maar we beginnen het rijtje van drie helemaal in de jaren 60. 1966 om precies te zijn. The Kinks en Sunny Afternoon.

0: zich meteen gaan melden.
1: Harry Glockenstein.
0: Als ik geen hagenees zou zijn.
1: En dat Glockenstein, dat is natuurlijk weer een anagram van het Klein Orkest. Als je de letters een beetje door elkaar husselt, dan kom je op Klein Orkest thuis. Den Haag! En I Love to Love You, Gina, Charles Tavoor en de Kinks, Sunny Afternoon. Allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk. Fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe editie. Tijd voor zomerse muziek. Het is per slot van rekening zomer 2026. Summer in the City. Dit is Joe Cocker.

zeggen. Hot Town, Summer in the City. Dat was Joe Cocker. Vanavond nog zonnig. Het weer daalt de komende uren tot een graad of 11. En morgen dan wordt de zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. Wordt dan zo'n 24 graden. Zo dadelijk OMD, Forever Live and Die. Maar nu eerst de heren van de Rolling Stones. En de

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark. OMD en Forever Live and Die. Een van hun grote hits uit de jaren 80 natuurlijk. Ja, vorige week waren zij in Weert op de meest recente editie van Bospop. Ik mocht daar ook wat dingetjes doen, dat filmpjes maken en zo. Ik heb een hele hoop artiesten daar mogen ontmoeten. En we hebben ook iedere dag een special mogen maken daar. En dat betekende dus een interview met de betreffende artiest. En optreden, filmen en daar een mooie compilatie van maken. En één van die bands die we hebben mogen volgen waren de Counting Crows. Ja, en nou, die ken je nog van hun grote hit samen met Bluff, Holiday in Spain. En we hebben ook even naar dat samenwerkingsverband gevraagd. En ze hebben ook nog leuk nieuws wat dat betreft.
1: Yes, that happened, Jim, was that 20 years ago or something? It's quite some time ago. We actually just recorded another song with them. And that's going to come out later in the year. But yeah, we've had a long, long friendship with Bluff. And we had one of our biggest hits doing our song Holiday in Spain with them. Mm-hmm. Yeah, certainly biggest hit here in the Netherlands.
0: Yeah. Ja, leuk, leuk nieuws dus. In de herfst van dit jaar komt er een opvolger van Holiday in Spain. Een nieuw samenwerkingsverband tussen de Counting Crows en Bluff. Nou, tot die tijd doen we het nog even met die oude, hè, Holiday in Spain.

The Counting Crow, samen met Bluff, Holiday in Spain. En in de herfst van dit jaar dus een nieuwe single van de twee bands. Wij wachten rustig af wat dat wordt. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, het is er weer tijd voor. Hij ligt er weer klaar voor. Het vergrootglas. En met die loop gaan we weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. Tijd voor Erik Zonderzee met K, waarin we op zoek gaan naar het origineel van een grote hit. Dit keer Kingston Town van UB40.

Down, UB40. Het is misschien wel de succesvolste coverband die ooit bestaan heeft. Want ja, ze scoorden hit na hit met nummers die eerder door iemand anders op plaat waren gezet. En zo ook deze. De vraag die we deze week weer gaan beantwoorden. Van wie was het origineel? Nou, 20 jaar voordat de heren van UB40 er hier in Nederland de nummer 1 hit mee hadden, stond het nummer voor het eerst in de hitparade. Niet bij ons, maar op Jamaica. Niet gek, want Kingston is natuurlijk de grootste stad van dat eiland. En daarmee hebben we hem ook meteen gevonden. De oerversie van Kingston Town van UB40. En de eerste keer dat hij opgenomen werd, dat gebeurde door Lord Creator, de Jamaicaanse zanger. Ja,

legenda van Kingston Town. Lord Creator. Het origineel van die grote hit van UB40. Ja, het zit er al weer op wat mijn bijdrage betreft hier bij Radio Horizon. Voor vandaag, zo dadelijk na de klok van 9 uur natuurlijk, La Villa Strangiato met Erwin Klokrieters. Ik wens je heel veel plezier met hem. Blijf lekker luisteren. En ik ben er aanstaande maandag weer. Tot slot, de Bee Gees en Staying Alive.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, luisteraars. Ha, kijk eens aan, daar zijn we weer met La Villa Strangiato. En mijn naam is Erwin Klokkietjes. En bedankt ook Erik natuurlijk weer voor zijn mooie twee uurtjes voor mij. En ja, vanavond misschien wel een beetje een speciale uitzending. Want het is de laatste uitzending alweer voor de vakantie. Zo gaat dat dan, hè. En ja, we staan uitgebreid stil bij een aantal leuke dingen. Want we hebben wat, de Rock Party of the Year hebben meer informatie over. Met dank ook aan John. En hebben we natuurlijk de Samurai of Prog. Want zij komen ook naar Nederland en naar België. We hebben zometeen de nieuwe Big Big Train, tenminste een nieuw nummer wat live wordt gebracht. Maar dan ja, in een live versie nieuw, pas uitgebracht. Dus die gaan we ook zometeen draaien. De nieuwe Deep Purple komt over mij. We doen straks nog een keer Yes. We hebben Ian Gillan met een hele mooie uitvoering van Child in Time. Dus luisteraars. David Freshman, zeker. Kijk of we daar nog iets kan vinden. En zoals ik al zei, straks meer informatie op Rock Party of the Year. En we gaan gauw verder, ja, met Big Big Train, want die staat klaar voor u. Ja, hij komt binnenkort uit. Chimera. En dat is een opname getiteld Live at Ram Jam. En die is uitgebracht nu als radiosingle. En ja, daar gaan wij eens naar luisteren hier. Hier is Big Big Train.
1: You will like it. And
2: thank you.
1: So here we are.
2: So we're going to start with a song from the album, and as you know, it's a concept album, and such a thing still exists in this day and age, we know. And we've, in this particular song, our character, the artist, has managed to find his way back into this world that he's created inside this woodcut image. And is the world inside his head, or is it, you know, some sort of Narnia thing? We're not explicit about that. But anyway, he gets back into this world, but he begins to think that maybe it's not the sort of panacea that it was for his life. And this song is called Chimera.

0: Alright.
1: Ja, inderdaad. Dat klinkt lekker toch? De nieuwe Big Big Train. Of zo, nu. Het is toch geen nieuw nummer, maar wel de live versie die nu uitkomt. Die is nieuw, dus die komt binnenkort uit. En dit is de radioversie. Die kregen we al opgestuurd voor jullie luisteraars om te laten horen. Big Big Train was dat. Live at Ram Jam. Ja. Ja, en nieuws. Ja, The Samurai of Prog. Je hebt het vast al voorbij zien komen. En dit is de eerste keer dus, luisteraars, dat ze naar Nederland komen. En ik heb ze in het verleden natuurlijk al wel eens gedraaid hier op de radio. Zowel vroeger op Omroep Valkswaard. En nu ook op RTV Horizon natuurlijk. En The Samurai of Prog is een band die opgericht is in 2009. En het is een soort van prog-rock collectief. Met een toch wel een indrukwekkende visuele stijl en een zeer verfijnde muzikale aanpak. Dat was, zoals ik al zei, in 2009 richtte dus de bassist Marco Bernhard de Samurai of Prog op. En al snel kwamen natuurlijk een aantal mensen daarbij. En vanaf die tijd hebben ze al een rijke discografie van 20 sterk geprezen en dan meer een beetje filmische concertalbums. En het is dus voor het eerst dat ze hiermee dus op het podium staan in Nederland. En tijdens een tour, ja. Dus ze komen dus naar Nederland toe. En kijken wie ze meebrengen trouwens. Ik zit even te kijken. Marco Grisso op keyboards. Tony Riverman als gitarist. Risty Salmo komt op sax mee. En Bona Sandstrom voor de vocalen. En Jan Olof Strandberg op bas. En Kimo Porsi, die zit dan achter de drumkit. En dat alles is een poppodium boerderij. De aanvang is om 8:30. Ze staan er alleen, dus zonder voorprogramma, want het is avondvullend. En in de voorverkoop is het €25,50 en de dagkassa €26, luisteraars. Ze komen ook nog in de Spirit of 66 in België, in Verviers. En die datum die heb ik zo meteen voor u. Maar we gaan eerst eens een nummer draaien van de Samurai of Prog. En dit is afkomstig uit een box. Hele mooie box, luisteraars. Glossy print. 4 cd's met een indrukwekkend boekje erbij. En de 4 cd's die erin zitten is onder andere The Lady and the Lion, The White Snake, The Spaghetti Epic en Anthem of the Phoenix Star. En op een van deze albums zingt trouwens ook nog als gast mee Olivia van Mostly Autumn. Goed, maar nu gaan wij luisteren naar, ik heb klaargezet het nummer Bones. En dat is afkomstig. En daar moet ik zelf eventjes spieken. Want de cd zat een beetje in een rare volgorde in de box. Dus pak wel even het hoesje erbij. Ah, hier heb ik hem liggen. Afkomstig van het album Anthem of the Seven Star. Of the Phoenix, Anthem of the Phoenix Star. En dit nummer is getiteld Bones. Hier is The Samurai of Prague.

Ja, luisteraars, dat was toch lekker. De Samurai of Prague. En wie weet gaan ze dit nummer ook wel spelen daar in de boerderij. En ik zou de datum nog even doorgeven. Ja, want 8 september, luisteraars. 8 september, dan staan ze dus in de Spirit of 66. Zoals op dinsdag dus. Dinsdag 8 september, Verviers. En dan woensdag zijn ze live te bewonderen in Zoetermeer natuurlijk. De boerderij, ja. En dan gaan we gewoon verder met de band Haken Lotus. Ja, want de Britse prog metal band Haken, of Haken, hoe je het ook maar uit mag spreken, heeft zo langs het nummer Lotus uitgebracht. En dat is afkomstig van de EP In a Fever Dream. En ja, ze staan een beetje bekend om natuurlijk zijn meeslepende melodieën en complexe ritmes natuurlijk. En uitgebracht natuurlijk op Inside Out Music. En we kregen ook de radiosingle al binnen om te draaien. Dus ja, die gaan we natuurlijk draaien voor jullie luisteraars. Want hij staat klaar. Hier is Haken met het nummer Lotus.

lekker toch. Haken staat van het album Fever Dreams. Het nummer getiteld Lotus. Nu uit als radiosingle. Dus, ja, en dan gaan we gauw verder. Ja, want we hebben iets moois bij. Want ik heb wat nieuws vernomen van Imaginarium. Dat ze gaan... Ja, er komt wel een concert aan. Eerst in Engeland. En misschien dat ze Nederland gaan aandoen. Of België. Dus misschien in Verviers. Of het boerderij. Wie weet. We houden natuurlijk in de gaten als we meer weten. Ik heb contact met Laura Piazzai, dus de zangeres van dit project. En we hopen als zij meer weet, ja, dan horen jullie het natuurlijk ook, luisteraars hier.

Ja, lekker luisteraars. Imaginary Official, dus de website op Facebook. Imaginarium, The Rise of Medici. En wat een kast van muzikanten, hè. Ik noemde al Laura Piersai. Maar ook bijvoorbeeld Annie Sears, hè, die kennen we wel van 12 Night. Elena, Mark Spencer, Scott Hyam, Bernard Hurry, Isabel Cambini, Carl Groom, Alexander Lamia, Kim Onzo en Steve Anderson. Allemaal mensen die meewerkten dus aan dit project. En allemaal in memoriam of Erik. Ja, Erik Boulet. Dus ja, hopelijk dus komen ze naar Nederland toe. We houden het in de gaten. We gaan gauw verder, want dat wilde ik ook nog even melden. De Nederlandse symfonische rockband Plagband, of Plakband, hoe je het ook uit mag spreken, viert haar 50-jarig, ja, 50-jarig, hoor je het goed, jubileum in Poppodium Boerderij Zoetermeer. En dat is op zondag 15 november, ja, dit jaar dus. Het concert begint om 3:00 en de deuren openen om 2:00. Voor de tickets ongeveer €24. En ze presenteren dan ook tevens hun nieuwe album. En we gaan een oud nummertje luisteren wat getiteld is We Have the Sun. Hier is

Ja, een lekker stukje klassiek. En dan gaan ze er stevig tegenaan. Dit was Guilt Trippin', de nieuwe dus van Deep Purple van het laatste album Splat. En de recensies zijn heel goed, luisteraars. En ja, ondanks de leeftijd zetten de mannen toch nog weer in een stevig, lekker album neer. Splat is de nieuwe van Deep Purple. U hoorde Guilt Trippin'. Ja, concertnieuws, want ja, er komt weer een Rock Party of the Year aan 2027. En ja, daar komen weer hele mooie namen voorbij. En bijvoorbeeld, ja, mijn favoriet ook natuurlijk, Heather Finley zal erbij zijn als zangeres. Dus wie weet wat ze gaat doen. En dit jaar op 3 plaatsen zelfs. Ik kom in de tweede uur nog even terug op wie allemaal meedoen, maar we gaan eerst eens data's even noemen. Om precies te zijn gaan we dan de vrijdag 29 januari, dan is de Rock Party of the Year in Zoetermeer. Ja, dus 29 januari of vrijdag Zoetermeer. En dan zaterdag, dat is voor ons hier interessant, in Uden. Dat is natuurlijk in De Pul. En dat is op 30 januari. En dan 13 februari, dan maken we even een sprong. En dan is de Rock Party te zien in Drachten. En dat is een Iduna poppodium. Dus ja, we zijn benieuwd. Rinus Gerritsen trouwens is er ook bij van de Golden Earring. En nog veel meer luisteraars. Dus het is echt een hele keur aan muzikanten. En het is een show van ongeveer 3 uur. En ze zullen allemaal lekkere oude klassiekers te gehoren brengen. Nou, we gaan lekker wat draaien van Heather tot de klok van 10. En dan zijn we na 10 uur terug met Glorious Wolf. Maar eerst Heather Finley met Blackbird.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, welkom alweer in het tweede uur natuurlijk van La Villa Strangiato. En ja, wat een begin. Glorious Wolf was dat. Dit keer niet van het laatste album Elements of Hope, maar een album daarvoor. Een lekker nummer, de ja, Slowdown. Maar ja, Slowdown was het natuurlijk niet. Het was lekker uptempo en mooie gitaarpartijen. Dus van Ruud Dielen natuurlijk met zijn Glorious Wolf hier in La Villa Strangiato. Ja, en Ruud mag natuurlijk niet ontbreken, vind ik zelf, in de laatste uitzending voor de vakantie natuurlijk. Want ja, dit is, ja, zo mocht jullie nog niet weten, luisteraars. Ja, vakantie hebben we natuurlijk ook. Dus dat betekent dat deze uitzending van, ja, van vanavond dus de laatste is voor de komende vakantie. Dus dan ben ik er 3 weken niet. Maar ja, tune toch in, want ja, er komen een paar hele mooie herhalingen voorbij. En ik heb nog hier en daar wat aangepast. Er komt nog een interviewtje voorbij. Er komt nog een heel mooi concept voorbij. Pink Floyd komt nog voorbij. Dus tune gewoon in op maandagavond. En dan kun je altijd nog genieten van mijn stem. En natuurlijk ook van de mooie muziek. Maar we gaan ook wel gauw verder met Hamasari. Want daar kreeg ik wat van binnen. En dat is een beetje diepe, progressieve rockmuziek. Met post-art rock, zo omschrijft hij zijn muziek. Hij is afkomstig uit Frankrijk. En hij heeft een nieuw album uit. Dat is getiteld Pictures. En die is echt pas uit. En hij is ook als speciale gast, treedt hij op bij de Gazpacho Tour. Staat hij in het voorprogramma. En ja, ik kreeg zijn cd digitaal toegestuurd. En hij vroeg, ja, kun je er eens wat van draaien? Ga maar zeker doen, Hamasari. Hier is het nummer wat we gaan draaien, is The Wild Ones. Ja, ben benieuwd. Ja, hier is Hamasari.

Ja, daar is hij. Hamasari, The Wild Ones was dat. En wil je hem zien? Dat kan. Maar hij speelt dan als support act. En hij doet dat bij verschillende bands. Tenminste, de waar je hem dan hier in Nederland kan zien is onder andere in Sittard. En dat is op 15 november. En dat is het poppodium Volt. En dan staat hij in het voorprogramma van de band Clone. En dan in Iteren, dat is in België, dat is zaal Zigzag. En dat is ook als support act voor de band Clone. Ik zit nog wel even te kijken of die nog ergens ook hier in de buurt komt. Ja. Oh nee, dat is al geweest, zie ik. Helaas, dat is geweest. Nee, dat zijn ook 1-2 data nog wat hieruit nog te doen is dan, als je hem wil zien inderdaad. Goed, we gaan gauw verder, want we gaan even terug in de tijd. En dat doen we met de Ian Gillan Band. Want we hadden al in het eerste uur natuurlijk een nummer van het nieuwe album van Deep Purple, Splat. En dat klinkt lekker. En nu gaan we ver terug naar de tijd dat hij net uit Deep Purple stapte. En toen kwam zijn solo carrière eraan. En hij heeft heel veel solo albums gemaakt. Maar dat begon eigenlijk een beetje met jazzrock in die tijd. En hij nam dus een meerdere platen op. Hè, Scaraboos bijvoorbeeld. Of Clear Air Turbulence, Live at the Budokan. En dan heb je heel veel solo-album Toolbox. En ik ga zomaar eventjes door. Maar we gaan even terug naar het album Child in Time. En Child in Time was natuurlijk al een nummer op Deep Purple en rock natuurlijk, wat iedereen kent. Maar hij heeft er een eigen draai aan gegeven en meer een jazz-rock-achtige uitvoering van gemaakt. En ja, er is ook een hele mooie Heb je niks van Ian Gillan. Is misschien heel interessant, want er is een hele mooie, twee mooie boxen uit de Gillan-periode en de Ian Gillan Band-periode. En onder de naam Ian Gillan Band heet de box Down the Road, The Complete Ian Gillan Band Story. En ja, voor de prijs hoef je het eigenlijk niet te laten, want hij was om en om de rond tussen de 30 en 40 euro. Krijg je zo'n 7, 8 CD's met een mooie, ja, soort bandrecorderdoosje gestopt. Met daarbij een mooi boekwerk. En de eerste releases waren ook nog voorzien van een handtekening van Ian Gillan. Ik heb gekozen om vanavond, het is een remaster. Maar we gaan dus luisteren naar Child in Time. Maar dan de studio outtake. Het is eigenlijk een soort van demo. Dus die leek mij wel leuk om dan toch een bijzondere versie te laten horen. Die ja, verder ja, niet zomaar kan horen, bijvoorbeeld op Spotify of waar dan ook. Maar wel hier op de radio natuurlijk bij RTV Horizon. Hier is Child in Time, de studio demo van de Ian Gillan Band.

Ja, dat was de studio demo uitvoering dus van het album Ian Gillan Band, dus Child in Time. En dat was alweer eind jaren 70. Was hij dat hij die Purple, volgens mij, Who Do We Think We Are, volgens mij, dat album met Woman van Tokyo. Toen ging hij weg bij Deep Purple. Toen kwam natuurlijk David Coverdale erbij en Glenn Hughes met het album Burn natuurlijk. En toen lag het even stil en toen kwam Ian Gillan natuurlijk met het album Child in Time. En daarop volgden dus meerdere allen. We zullen zo binnenkort eens een aantal van die, van die bijzondere tracks gaan draaien. Als we weer terug zijn van vakantie. Want er staan hele leuke, leuke releases eigenlijk op. Die je eigenlijk verder nooit meer hoort of moeilijk kunt vinden. Dus het is zeker de moeite waard. Ian Gillan, Down the Road. En dan, omdat het de laatste uitzending is voor de vakantie, heb ik eerst nog eventjes wat concertdingen met u doornemen. Want we hadden het er net al over Rock Party of the Year 2027. Sorry luisteraars. En ik ga even doornemen met wie er allemaal bij zijn. Ja, we hadden het er al over dus Rinus Gerritsen dus van de Golden Earring. En Heather Finley van Mostly Autumn en Solo natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld Danny Vaughan van de band Ticcato. En dan Dennis Ward van Magnum. Michael Bowman, Sinner. Leon Gooey, die is van Vengeance. René van Kooten, Timo Sommers speelt onder andere met Charlotte Wessels en natuurlijk van Arion. Mark Bogert, ja, die kennen we natuurlijk ook wel van Magoria. Robert Soeterbeek zelf natuurlijk, want die organiseert ook alles. Jane Goldig, Lianne Blok, Hans Eikenaar, Koen Herfs, Marcel Singer, Jamie van Hek, Jos Lindler en Willem Hoving. En zij gaan samen dus een fantastische setlist verzorgen met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Rock in zijn puurste vorm, dus drie dagen lang. Vrijdag 29 januari dus zijn ze te zien Boerderij Zoetermeer. En dan zaterdag 30 januari in Uden. En dan maken we even een stap, want dan maken ze een sprong naar Drachten. En dat is dan 13 februari. Goed, straks nog wat aantal concerttipjes voor u. Maar we gaan eerst naar David Freshman, onze vriend uit Amerika. Hij heeft nu momenteel geen boodschap ingesproken, maar ik ga wel een mooi nummer van hem draaien, want het hoort eigenlijk toch wel ook een beetje erbij met de laatste uitzending voor de vakantie natuurlijk. Hier is het hele mooie nummer God Sky. En dat heb ik al ooit in het verleden al een keer gedraaid, maar dit is een geremasterde versie met extra saxofoon erbij. En maakt de nummer nog mooier. Hier is David Freshman op internet te vinden onder de naam Wilbur Knox op Facebook dan, met het nummer God Sky, new version with sax en vocalen.

laatste album. Ja, en nog wat nieuws, want ik zag iets voorbij komen dat er op 25 september verschijnt op het Inside. Niet 25 september, nee. Vergeet even die datum, maar binnenkort dus een nieuw Rick Wakeman prog album. Een nieuw progressieve rock suite van Rick Wakeman en de English Rock Ensemble. En dat verschijnt op 16 oktober, ja. En wordt uitgebracht door Matt Fish. En de titel van het album is Return to the Red Planet. En de Engelse Rock Ensemble bestaat uit Lee Pomeroy, Dave Coulacon, Adam Fisher en Molly Marnot. En dus is de opvolger dus van de Red Planet volgens mij. Maar dit is de Return of the Red Planet. Dus 16 oktober, Rick Wakeman, dus met een nieuw album. Dan hebben wij nog wat concerttips voor u. Ja, misschien op 30 augustus. Dat is op een zondag, wel ver weg luisteraars, in Groningen. Dan komt Snarky Puppy. En zij spelen dus in de Oosterpoort in Groningen. En is er ook weer het Morsfest. En dat is op vrijdag 28 augustus Poppodium Boerderij. En dat is op zaterdag en op vrijdag. Dus 28 en 29 augustus. Dus we gaan even verder kijken op korte termijn of er nog iets leuks is te doen. Woensdag 29 juli, Voyager dus, Poppodium Tilburg in 013. En dan wat steviewerp met Opet. Zij zijn te zien dus op woensdag 5 augustus. En dat is in Tivoli Vredenburg. Dat is in de grote zaal in Utrecht. Ja, en dan gaan we naar de Pul, want daar is op vrijdag 4 september dus de band Antimatter te zien. En misschien ook leuk of we het toch over Rick Wakeman hebben. Adam Wakeman's Jazz Sabbath is te zien in het muziekgebouw in Eindhoven. En dat is ook op vrijdag 4 september, 7:15. Dus in Eindhoven. En Adam Wakeman is dan ook nog te zien in Arnhem. En dat is in Musses. En dat is dan op zaterdag 5 september. En dan 6 september verder weg dus ook weer in de Oosterpoort in Groningen. En dan komen we toch nog even terug. De Samurai of Prog, we benoemden het eigenlijk al, maar ik zal het nog een keer noemen om precies te zijn. Op dinsdag 8 september dus de Pivotal 66. En dan woensdag 9 september te zien in Zoetermeer. Dus dat wat betreft. En IQ komt trouwens ook ook in de Boszuil in Weert, inderdaad. En ik heb even zo 1, 2, 3, niet de datum bij. Maar dat is volgens mij, ik ga heel eventjes pieken. En ik dacht, even kijken, dat is eind september op een zaterdag. Kom ik dadelijk eventjes op terug. Laat ik u die datum eventjes ook weten. Volgens mij, als het goed is, 26 september. Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad. 26 september, dus IQ in de Bosuil in Weert. Dus zaterdag 26 september, hier dus lekker dichtbij in Weert, dus IQ. En Rush natuurlijk, ja, die komen ook. En de beelden blijven maar voorbij komen van de concerten in Amerika. En hoe meer je ziet, hoe mooier het wordt natuurlijk. En ook natuurlijk met Annika Naals daar onder drumstijl. En ze doet het gewoon goed. Toch, ze wordt al het beest genoemd. Nou, ik wil toch wat laten horen van Rush samen met Annika Naals. En dit is een opname uit Amerika. Hier is nummer Free Will. Hier is Rush.

Ja, ik kon het toch niet laten, luisteraars. Hoe goed dat het ook klinkt, hè? Met die nieuwe drums er daarbij. Goh, Annika Naals, ja. Dat was Free Will. If you made a choice, you still have made a choice. If you not have made a choice, you have still have made a choice. Ja, leuk toch? Hè? Free Will was dat van Rich hier in La Villa San Jato natuurlijk. En we gaan gauw verder met Ariane Lucas' Supersonic Revolution, Holy Holy Ground. En op zang is natuurlijk John J.C. Kuiper. Ja, en hij stond ook vorige week ook met zijn eigen band op Bospop op de vrijdag samen met Willem Temptation. En Floor Jansen natuurlijk, Volbeat was er van alles toen. Maar ook John J.C. Kuiper stond daar. Dus het leek me wel leuk om dan nu even een nummer van te draaien. Hier is van, wat kan zij van Ariane Lucas, een project om een beetje een eerbetoon aan de jaren 70 klassieke bands te doen. Heeft hij opgenomen Ariane Lucas' Supersonic Revolution. En dat is lekker, dat swingt. Hier is Holy Holy Ground.

Holy Ground was dat van Ian Lucas' Supersonic Revolution. En dat is een aanraaier, luisteraars. Het zijn allemaal nieuwe nummers, maar met een oud, ja, met een oude stijl geschreven. Dus echt iets een, ja, de ere van de jaren 70 hard rock. Met een paar covers, drie covers op het einde als een soort bonus tracks. Onder andere Love Is All staat erop en een nummer van Earth, Wind and Fire. Maar de rest is allemaal eigen werk. Maar het klinkt wel zo'n beetje jaren 70 met die lekkere gitaar erin. Dus Arjan Arthur Lucas' Supersonic Revolution. En u hoorde trouwens het hele mooie nummer Holy Ground. Luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent tijd om weer af te sluiten. En dat doen we met Blood on the Sun van het laatste Alice Cooper album. De Alice Cooper Band, dus de originele bandleden van vroeger. Het is eigenlijk echt een lekker album is dat geworden. En ik denk, nou, daar sluiten we mooi mee af. En zoals ik al zei, over 3 weken zijn we er weer met weer live radio. Maar tune gerust in elke maandagavond. Want er komen hele leuke dingen voorbij. War of the Worlds was van Jeff Wayne. We doen nog een paar nummers met een interview van Helmut Lottie dat we nog doen. En we wenden Lady Smiles en Run to the Hills. En we doen ook nog Dark Side of the Moon komt voorbij. Steven Wilson komt nog voorbij. Camel met de Snow Goose speciale uitvoering. Dus ja, genoeg nog te luisteren. Hier dus op de radio bij RTV Horizon. Bedankt. En ja, we gaan gewoon lekker afzuigen. Hier is hij dan. Alice Cooper met Blood on

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.